Sy slaan haar armpies om my heen en sê, ek los jou nooit alleen. Ons hoort saam en het hoef nooit te verander. En as ek eendag dan ook trou, wel dan sal ek net met jou, want ek hou van jou tot meer as enig ander. Ek streel haar sagte blonde haar en sê, jy word

het uit die appel van uw oog is. Help mij om in uw bescherming te leef. Uw liefde raak te zien in alles wat oor mijn pad komt. En uw genade uit te dra na ander. Bewaar mijn hart. Lei mijn voetstappen. En laat mijn leven een lied wees tot uw eer. Amen.

Here, U het my opgetel toe ek neergedruk was. U het my hartseer in lofliede verander. Elke mislukking, elke val, U het my herinner aan U genade, my altyd opgetel.

Here, u het my opgetel toe ek neergedruk was. U het my hartseer in loflede verander. Elke mislukking, elke val. U het my herinner aan u genade, my altyd opgetel.

Ons wandel graag langs die rivier, my dochterkie lach van plezier. Dan gooi ons saam plat klippies oor die gladde water. Eendag sien ons een visserman met stok en hoed en koffiekan. En toe begin een lang gesprek tot heel wat later. Een emmer met een visie daarin, so het die hele ding

0: Like what we play?
1: Yeah.
2: Something everybody can listen to.
0: Don't be greedy. Share the love. Let your friends and family know.
3: Hier is my harder. Ek sal niks kort in my leven nie. GMR Life.
4: Twee Petrus, 3 vers 8 en 9. Maar laat hierdie een ding julle nie ontgaan nie, geliefdes. Dat een dag by die Here soos 1000 jaar is, en 1000 jaar soos een dag. Die Here vertraag nie die belofte, soos sommige dit vertraging ag nie. Maar hy is lankmoedig oor ons, en wil nie heer dat sommige moet verlaan nie, maar dat allemaal tot bekering.

En vriende, my volk en my land, dra ek op aan u leer, u omvou hom met u hand.

Here, ek kom vandag na u toe en vra vergifnis waar ek seer gemaak het. Help my om vrede te kies, om liefde te leef en om in harmonie met die Gees te wandel.

Veel is harte wat zacht blij. In een wereld wat soms hard raakt. Leer ons om vriendelijk te wees, wat het makkelijker is om weg te draaien. Help ons om te vergeven, soos U ons vergeven het. En om deernis te wijs, waar daar nood en seer is. Gebruik ons, Heere, als draaiers van die liefde vandaag. Amen.

Sy slaan haar armpies om my heen en sê, het los jou nooit alleen. Ons hoort saam en het hoef nooit te verander. En as ek eendag dan ook trou, wel dan sal ek net met jou, want ek hou van jou toch meer as enig ander. Ek streel haar sagte blonde haar en sê, jy word gauw 16.

0: Coming up next, more great music.
1: Maak jou kopie koffie, sit op jou stoel met jou voete lekker agteroor en luister na GNR Live, jou radio met die goeie nuus.

een versierend dien. Elke goeie en volmaakte gawe kom van bo af, van die Vader van die ligte, by wie daar geen verandering of skaduwee van omkering is nie.